toen ik die schoonmaakte, vond ik ook binnen van de gitaar nog die oude soort van sticker met een merk. En ik heb het nagekeken gisteren en het was een bedrijf in Valencia die al sinds 1915 bestond. En eerst mijn vader, dan de zoon die verder bouwde en werkte. Dus die gitaar hier, die is waarschijnlijk ergens van de jaren ergens 50, 60 of 70. En ik ben zo verbaasd dat hij nog zo'n mooie klank heeft. Kijk, fantastisch. En spelen een beetje. En kijk dan naar die andere gitaar die ik heb in mijn kamer. En dacht, misschien heb ik toch een gitaar. En moest ik ook tellen hoeveel gitaar er waren. Maar in totaal moet ik toegeven en ik schaam een beetje, zijn het 7. Twee daarvan zitten in een kast, die zijn voor kinderen, die daar eigenlijk van een zoon is. Die inderdaad het groot is, maar zo'n eentje is mijn oma. Die is verhuisd, dus die heb ik ook al gekregen. En die stickertjes zijn altijd zo lang en dan ook nog die echt niet spectaculaire stickers van Albert Heijn, Gezellig, en die andere had ik zelf op marktplaats gevonden van hier. Een leuke kleine klassieke gitaar. En ik dacht eerst, ja, zal ik die verkopen of niet? Maar wat krijg je dan nog voor zo'n gitaar? Misschien 50 euro of 75. En dan kan je ook niet meer filmen. Dat is toch meteen weer weg om de volgende boodschap. Dus ik dacht, nee, ik kan hem weer zo'n mooie gitaar. Voor de kinderen die daar komen voor de lessen. Soms mag ik die ook mee. Als er iets is met een gitaar of als iemand nog geen gitaar heeft. Dan geef ik hem wel mee. En ik kan het ook brengen, die gitaar ook daar.